0: real good.
1: Download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Het hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws. 93.

Waterstad FM luister je in heel Friesland op 93.2 FM. Maar ook via onze app, DAB Plus en op onze website. Ga naar waterstadfm.nl. Klik en luister.

0: hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: 93.2 Waterstaat.

Waterstad. De muziekzender waar je je thuis voelt. Waterstad FM.

0: van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard 20.000 euro extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 93.2

ook luistert. Thuis, onderweg, op je werk of in een winkel. Eigenlijk maakt het niet uit. Als Waterstad maar aanstaat. Jouw radio.

0: hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt de Europese Commissie om een oordeel. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En dat zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
3: Jouw concurrent zit misschien al op de radio. Jij nog niet? Zelf weten. Kies voor adverteren op deradio.nl.
4: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dagelijks witte. Hier zit ik goed. Een vers contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. In dit maar dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs? Nergens naar je om moest Jen. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen soms en naar zijn steen op stoel?
6: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
5: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
7: Zo, klus klaar?
8: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
7: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
8: Hoe dan?
7: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
8: Mag wat kosten zeker?
7: Maar 15 euro per maand.
8: Echt? Hoe heet het?
7: Ik heb het je wel even.
8: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
7: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien niet af een broek niet.
5: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.

0: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
1: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Adverteren op de radio.nl.
6: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan, met nu vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg staat 13 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. En op de A15 richting Europoort doe je er bij de Zuurhofbrug een kwartier langer over. Twee rijstroken zijn nu dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt een snelheidscontrole op de A27 Utrecht naar Almere bij hectometerpaal 108,5.
6: 93.2 Waterstaat.

0: verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A27 Utrecht naar Almere bij hectometerpaal 108,5.
1: 93.2 Waterstaat.

0: van je dag. Waterstad FM.
1: Ik ben Bas. Ready to spread good vibes?
2: Spread them well.
1: Around the world.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 7 uur. Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zegt gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons 125 euro per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
11: Radio reclame werkt. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Adverterenopderadio.nl.
11: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Utrecht naar Den Bosch bij hectometerpaal 68,7. Op de A27 Almere naar Utrecht bij 112,8. En tot slot op de A79 Heerlen richting Maastricht bij 8,2.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
16: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
11: Negentig twee.

Wild West. Dit is jouw radio. Hier hoor je nog eens wat anders. Waterstad. Jouw muziek de hele dag.

0: Zit je te bibberen bij het raam? Dan is het niet de energierekening, maar je kozijnen. Kies voor duurzame kunststofkozijnen van Koopkozijnen Noord. Warm binnen, stijlvol buiten. Kijk op koopkozijnennoord.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
1: SmitCompleetBuiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
3: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
4: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en Zaanstad-Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weide-Wormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunette 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A12 Utrecht naar Arnhem bij hectometerpaal 116,2. Op de A16 Rotterdam naar Breda bij 58,9. En op de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,1.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je.
4: Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden.

0: Vol- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasbeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasbeer Car Wash. Wat is dat FM? Weerbericht.
2: Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. De komende dagen is het vrij zonnig en opnieuw zeer zacht. Vanaf vrijdag wordt het een stuk minder warm en neemt de kans op regen toe.
1: 93

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
3: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
5: Bakboord, stuurboord.
6: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
4: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover de ANP-nieuws.
8: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
9: Ja, je kunt wachten op klanten of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op de radio.nl.
10: Adverteren op de radio.nl.
4: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247, Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: 92.2

0: wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Er is altijd een tegel die past.
2: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek De Tijd Wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
0: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Onze vloer kan echt niet meer.
5: Wat moet er dan in?
4: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
5: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
4: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl. In Hurdegarib. Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egbert, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 NAVO-verpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellente assortiment. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
8: Adverteren op de radio.nl.
9: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom een kwartier vertraging. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam vanaf Zaanstad Assendelft 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 34,4. Op de A28 Amersfoort naar Zwolle bij 59,7. En op de A50 Arnhem richting Os bij 156,9.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
13: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash.
9: Waterstad FM. Weerbericht.
14: Vanochtend is het overwegend bewolkt met lokaal lichte regen of motregen. Ook vanmiddag valt er soms motregen. Een grijze dag dus, maar wel zacht. 17 tot 20 graden. Daarbij staat een matige, in het westen vrij krachtige zuidwestenwind. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Tegen de avond kan het aan de westkust opklaren.
9: 93.2

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
4: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrisch- en accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
7: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
9: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
10: Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaanden. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 9 uur.
9: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. De Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten en nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars en er kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Voor een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
13: Terwijl jij dit hoort, bereikt iemand anders duizenden klanten via radio. Ja, tijd om aan te haken. Adverteren op de radio.nl.
14: Adverteren op de radio.nl.
9: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen. 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A27, Utrecht naar Almere, bij hectometerpaal 115,3. Op de A30, Barneveld richting Ede, bij 18,1. En op de A59, Den Bosch naar knooppunt Zonzeel, bij 112,3.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
17: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
9: Waters

0: Week. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
1: Hoppakee! Al mijn klusafval in één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
2: Jan, je vergeet de helft.
1: Geen probleem, dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
3: Sneek Recycling. Zonder stress, een container op jouw adres.
0: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van...

0: ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
3: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Gashandel H. de Vries en Zonen. Groothandel in alle soorten gasflessen. Ook voor het bijvullen van heftruckflessen en 5 kilogram propaanflessen. Klaar terwijl u wacht. Direct gelegen aan de A31 bij Harlingen.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor een dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
3: Zo. Klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Dedo. Ik gebruik het voor al mijn offertes en facturen.
4: Mag wat kosten zeker?
3: Maar 15 euro per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik app het je wel even.
4: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... een 55-inch Samsung TV ter waarde van €699. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
7: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit. Al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkt op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
12: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
14: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste oliebollen.

0: Hollands oliebollenkraam Bolsert Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: 93.

0: Duurzaam, strak en toekomstbestendig. Dat zijn de kozijnen van Koopkozijnen Noord. Je woning stijgt in waarde en jij bespaart energie. Slimme keuze? Koopkozijnenoord.nl natuurlijk.
1: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen horen ze soms je een nice steen op stoel.
2: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
1: Wol nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
2: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
3: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien niet in af een broek niet.
1: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Onze vloer kan echt niet meer.
7: Wat moet er dan in?
6: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
7: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
6: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl in Hurdegarib.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
10: 93.2 Waterstad FM. Jouw radio.

0: FAB, riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
2: Bestel je kerstpakketten online op yocado.nl. Of stel zelf je pakket samen in onze showroom in Sneek. Kijk op yocado.nl voor meer informatie.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoor tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
9: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
10: Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 11 uur.
11: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
14: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
18: Oh,
5: Niet achteruit, maar vooruit met je loopbaan. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
17: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
11: 93.2 Waters.

Download de gratis Waterstad FM app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Er is altijd een tegel die past.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wild Waterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja. Van Jumbo.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: 93.2 Waterstad FM. Jouw radio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. Voor grasmaaiers, bosmaaiers, heggenscharen en kettingzagen. De grootste premium dealer van Husqvarna tuinmachines. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: En, heb je de klus?
7: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
6: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
7: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
9: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
9: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om 210 miljoen euro extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Bij Steenstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra.
1: Stienstra.
13: Al jaren de keukenspecialist in Grauw.
14: Radioreclame? Kijk op adverteren op de radio.nl.
15: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste oliebollen.

0: Hollands oliebollenkraam Bolsert Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
4: 93.2.

Waterstad FM luister je in heel Friesland op 93.2 FM. Maar ook via onze app, DAB Plus en op onze website. Ga naar waterstadfm.nl. Klik en luister.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Snel geldcashje voor je oud ijzer en metaal? Bij Metaalrecycling Sneek krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje? Dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar Metaalrecycling Sneek. Aan de Zadelmakerstraat in Sneek.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash. Wat is dat FM? Weerbericht.
4: Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is met 17 tot 20 graden opnieuw zacht. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Tegen de avond kan het aan de westkust opklaren. Vanavond trekken de buien via het oosten weg en klaart het op. Komende dagen is het droog met meer zon. Blijft zacht.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AHA waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: 93.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
2: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
3: Wil je beide?
2: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden, altijd wat te doen.
4: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dagelijks weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jaart bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk een mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
1: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
5: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
9: Een onvergetelijk retourtje zon. Single Sun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaanden. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Single Sun, zet de tijd op 1 uur.
8: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijk ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed, dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
7: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl.
12: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Be- BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter. Van den Brug.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Waterstad.

0: Zakelijk gezien een slimme investering, particulier gezien pure besparing. Kozijnen van Koopkozijnen Noord zijn duurzaam, onderhoudsarm en goed voor je energierekening. Koopkozijnennoord.nl. Reken maar uit.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Onze vloer kan echt niet meer.
3: Wat moet er dan in?
2: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
3: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
2: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl. In Hurdegarib.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
2: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
5: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasbeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasbeer Car Wash. Waterstad FM. Weerbericht.
10: Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is met 17 tot 20 graden opnieuw zacht. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Tegen de avond kan het aan de westkust opklaren. Vanavond trekken de buien via het oosten weg en klaart het op. De komende dagen is het droog met meer zon. Blijft zacht.
9: 93.2 Water.

0: Swettenstraat in Leeuwarden.
1: Konex is de loodsenbouwer van Nederland. Zoek je een bewaarloods, machineberging of werkplaats op maat? Konex ontwerpt en bouwt precies wat jij nodig hebt. Kijk snel op konex.nl. Konex, met 1 N en 2 X'en.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bestel je kerstpakketten online op yocado.nl. Of stel zelf je pakket samen in onze showroom in Sneek. Kijk op yocado.nl voor meer informatie.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Zaterdag 21 november is het weer zover. De winterseal van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic Green. Gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee-producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
9: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
12: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
15: Radio reclame duur? Wel nee. Kijk op adverteren op de radio.nl.
16: Deze week in de bonus: AH pitloze rode druiven 500 gram, 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar.
0: Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
18: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
19: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste

0: Hollands oliebollenkraam Bolsert Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: 93.2.

0: digitaal en online. Waterstad FM. Je hoort ons overal.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Er is altijd een tegel die past.
5: Gashandel H. de Vries en Zonen. Groothandel in alles op las- en snijtechniek. Lasdraad, doorslijp of afbraamschijven. Alles op autogeen of snijtechniek. In onze winkel vindt u het allemaal. Ook voor particulier. Direct gelegen aan de A31 bij Hallingen.
3: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig? En hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kärcher, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaanden. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 3 uur.
10: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn voor zover bekend geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
13: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Men, wat komt men wat dreig uit die stoel? Zelfen horen ze soms je een nice steen op stoel.
15: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
14: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oanbiedings.
15: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer, des is goed.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Voor een noffelijke stien op stoel en na je nien af een broek nien, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
7: Voor die €2 haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 93.2

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Hoppakee! Al mijn klusafval. In één keer weg. Met een container van Sneek Recycling.
2: Jan, je vergeet de helft.
1: Geen probleem. Dat breng ik nog wel even naar de Milieustraat.
3: Sneek Recycling. Zonder stress. Een container op jouw adres.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
4: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
6: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
7: Yeah!
8: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
9: Al meer als 45 jaar een vertrouwd adres.
10: Zaterdag 21 november is het weer zover. De wintersale van Ipe Kramer in Leeuwarden. Scoort tot wel 20% korting op het hele winkelassortiment. En geniet van superscherpe aanbiedingen. Profiteer van superscherpe deals op Sonic gereedschapswagens en superscherp geprijsde Milwaukee producten. Zaterdag 21 november van 9 tot 4 bij Ipe Kramer Leeuwarden. Ipe Kramer, alles voor je auto.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
12: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
6: Wil je beide?
5: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
7: Dus komen is in een binnenkomen en voor een dadelijks weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jout. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuis komen, dat jert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die, denken mij en zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
11: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
12: Bakboord, stuurboord.
13: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
11: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de 4e week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cyber Security Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na 3 steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat 3 topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
15: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen.
16: Stienstra,
15: al jaren de keukenspecialist in Grauw.
11: Adverteren op de radio.nl.
17: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
17: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Wekamp.
2: Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Tweekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Waterstad.

van Friesland. 93.2 Waterstad FM.

0: Zakelijk gezien een slimme investering, particulier gezien pure besparing. Kozijnen van Koopkozijnen Noord zijn duurzaam, onderhoudsarm en goed voor je energierekening. Koopkozijnennoord.nl. Reken maar uit.
1: Ben je vakman of een net iets te enthousiaste amateur? Technim stelt je nooit teleur. Van verkoeling in de zomer tot verwarming in de winter. Installatiemateriaal groot of klein, bij Technim moet je zijn. Technim. Voor bedrijf en particulier.
2: Onze vloer kan echt niet meer.
3: Wat moet er dan in?
2: Nou, kies maar. PVC, laminaat, tapijt, vinyl, parket.
3: Ik wil graag advies in de showroom bij Multistyle.
2: Daar hebben ze ons graag over de vloer. Multistyle.nl. In Hurdegarib.
4: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste oliebollen.

0: Hollands oliebollenkraam Bolsert Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Adverteren op de radio.nl.
6: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer. 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A2 Utrecht-Amsterdam bij hectometerpaal 37,9. De A4 Amsterdam-Den Haag 2,3. En de A16 Rotterdam-Breda 45,8.
6: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

Download de gratis Waterstad FM-app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. Maar je kunt ook onze playlist bekijken, meedoen aan acties en berichten sturen naar de studio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Bestel je kerstpakketten online op yocado.nl. Of stel zelf je pakket samen in onze showroom in Sneek. Kijk op yocado.nl voor meer informatie.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 5 uur.
12: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens het woordvoerster is al €180.000 gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
15: Adverteren op de radio.nl.
16: Adverteren op de radio.nl.
12: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
17: Dit is even de hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg. Veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. 18 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Beest geeft een 30 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam, 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht, tussen knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid, door een ongeluk 20 minuten vertraging en 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ritsen langs de A2 Utrecht en Bos, hectometerpaal 113,5. Langs de A12 Den Haag-Utrecht 28,7. A12 Arnhem-Duitse grens 140,5.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
19: Goed plan, zonneplan.
20: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
20: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: 93.2

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de Tijd Wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
1: Bezoek de showroom in Blesdijken van een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's. Wand- en vloertegels in verschillende vormen, maten en designs. In onze uitgebreide showrooms vind je volop inspiratie. Laat je adviseren door onze deskundige medewerkers.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Er is altijd een tegel die past.

0: Elisabethestraat in Leeuwarden.
1: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
2: Ah, heerlijk.
1: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
2: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
1: Mm-hmm.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Adverteren op de radio.nl.
5: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. Vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn 2 rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoop het Ewijk, 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoop het Velperbroek en Elden, 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit zo langs de A2 Maastricht-Eindhoven, hectometerpaal 230,4. A17 Roosendaal-Dordrecht 6,7. A28 Assen-Zwolle 160,5.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

0: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
1: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasbeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasbeer Car Wash. Waterstad FM. Weerbericht.
2: Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen is er aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. Vrijdagmiddag weer wat regen. En het weekend ziet er wisselvallig uit. Met af en toe een bui, maar ook zon. En 15 graden.
1: 93.2. Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

download de gratis Waterstad FM app. Zo kun je altijd en overal luisteren naar jouw radio. De app van Waterstad FM. Download hem nu.

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van voordeel. Aldi.
1: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area. Wil je beide? Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99. Fans van voordeel. Aldi.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
7: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. De aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzette om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
12: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Adverterenopderadio.nl.
7: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
14: Dit is even de hart van de ANWB. Is het ook steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen vanavond. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 13 kilometer. Dat is de vertraging 1,5 uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoop het Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo-Apeldoorn wordt geflitst bij hectometerpaal 135,0. A12 Utrecht-Arnhem 116,4. A17 Roosendaal-Dordrecht hectometerpaal 6,7.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik...

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat? Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
3: Smit Compleet Buiten.nl.
5: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
7: Gashandel H. de Vries en Zonen. Groothandel in alle soorten industriële gasflessen. Menggas, argon, zuurstof of acetyleen. Of voor uw CO2-vullingen voor uw aquarium of biertap. Moet u bij Gashandel H. de Vries en Zonen zijn. Direct gelegen aan de A31 bij Harlingen.
8: Bezoek de showroom in Blesdijken van een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Adverteren op de radio.nl.
12: Waterstad FM. Verkeersinformatie.
13: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven staat nog een file van 7 kilometer tussen Moergestel en Knoopend Waterdorp. De vertraging is 20 minuten. Een 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de N325 Duitse grens richting Arnhem tussen Lente en Knoopend Ressen. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A12 Utrecht-Den Haag, hectometerpaal 16,9. Langs de A27 Utrecht-Almere 108,6. En de A30 Ede-Barneveld 12,3.
14: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
15: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement een 55-inch Samsung TV ter waarde van €699. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
18: Van warme zomerdagen tot de eerste frisse ochtenden van het najaar. Uw auto verdient een frisse uitstraling. Kies voor een glanzend schone auto bij de Wasmeer Car Wash. Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door de Wasmeer Car Wash.
12: Waterstad FM. Weerbericht.
19: Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen is er aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. Vrijdagmiddag weer wat regen en het weekend ziet er wisselvallig uit. Met af en toe een bui, maar ook zon en 15 graden.
12: 93.2

0: Waterstad FM. Vanuit het hart van Friesland. Jouw radio.
1: Personeelsuitje, verjaardagsfeest of wat leuks doen met je vrienden? Kom karten of lasergamen in onze nieuwe laser area.
2: Wil je beide?
1: Dat kan natuurlijk ook. Reserveer snel via kartbaanleeuwarden.nl. Kartbaan Leeuwarden. Altijd wat te doen.
3: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ze zijn er weer. De oliebollen van Akkermans Bolshurt Bakery. Meervoudig winnaar van de beste oliebollen.

0: Hollands oliebollenkraam Bolsert Bakery op Facebook of Instagram. Jij kiest toch ook voor de lekkerste oliebollen?
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
2: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 7 uur.
5: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. Na de aanval op het computersysteem van Albert Heijn worden klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bronnen zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
7: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
8: Je kunt wachten op klanten of zorgen dat ze jou horen. Adverteren op deradio.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: 93.2 Waterstaat.

0: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Snel geld cashen voor je oud ijzer en metaal? Bij Metaalrecycling Snake krijg je altijd een eerlijke prijs. Handje contantje? Dat kan. Breng dus snel je oud ijzer en metaal naar Metaalrecycling Snake. Aan de Zadelmakerstraat, in Snake.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
3: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig!
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei, live happy.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
12: 93.2

0: Deelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties. Bestel je kerstpakketten online op yocadeau.nl. Of stel zelf je pakket samen in onze showroom in Sneek. Kijk op yocadeau.nl voor meer informatie.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Niet achteruit, maar vooruit met Jaloba. Werk jij in de transport en logistiek? Op de vrachtwagen, heftruck of op kantoor? Kijk op werftalent.nl en vind het werk dat bij jou past. Werftalent. Tijd voor de volgende stap.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
8: Bakboord, stuurboord.
9: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
7: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
10: Goedenavond, ik ben René Postma. Er komen geen extra plekken op de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS, en de bussen die hier en daar treinen vervangen ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keolis. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
11: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
12: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Deze week in de bonus. AH pitloze rode druiven 500 gram. 1 plus 1 gratis. Alle Unox soep en zak. 1 plus 1 gratis. En alle Douwe Egberts, Senseo of Loor. 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel.
3: minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Dat is lekker tafelen. Vlees en vis voor premium kwaliteit. Nu met 25% korting op het excellent assortiment. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: 93.2 Waterstad.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: Waterstad FM. Jouw radio.

Waterstad FM luister je in heel Friesland op 93.2 FM. Maar ook via onze app, DAB Plus en op onze website. Ga naar waterstadfm.nl. Klik en luister.

0: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
1: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
2: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 9 uur.
12: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. 4 Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor 3 turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Bij Stienstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
15: Radioreclame, adverteren op de radio.nl.
16: Van den Brug brengt BYD naar Sneek. Ervaar innovatie en elektrisch rijden in onze vernieuwde showroom. Stap binnen, ontdek BYD en ervaar de toekomst van duurzaam rijden. Nu bij Van den Brug in Sneek of vandenbrug.nl. Beter, Van den Brug.
17: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
18: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
16: BYD vind je nu bij Van den Brug in Sneek. Kom langs voor een proefrit. Beter, Van den Brug.
20: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
23: De salderingsregeling stopt.
0: Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
20: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf €99. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf €69. Dat doe je goed, Vibra.
11: 93.2 Waterstaat.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

Ja, iedere dag hetzelfde lijstje uitzenden is zo saai. Hier hoor je nog eens wat anders. Waterstad. Jouw radio.

0: wat is die gasrekening toch hoog?
1: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
2: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
3: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
9: Bakboord, stuurboord.
10: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
8: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
11: Goedenavond, ik ben René Postma. Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van der Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het ANP-nieuws.
12: Bij Stienstra Keukens en Living in Gouw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Stienstra, al jaren de keukenspecialist in Gouw.
8: Radio reclame werkt. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
15: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
16: Behalen zeg. Koffie?
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
18: Shape the future with confidence. EY.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers.
20: Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
8: Water

0: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met 4000 euro extra voordeel.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
6: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: 93.2 Waterstad FM. Waterstad FM. Jouw radio.

0: Oh, wat is die gasrekening toch hoog.
1: Kom, we gaan naar Patrick van 123 Pelletkachels in Steenwijk. Die heeft een stille pelletkachel met een geveldoorvoer en een katalysator tegen stankoverlast. Compleet geleverd voor maar €2795, inclusief installatie.
2: De kachels staan aan en de koffie staat klaar. 123pelletkachels.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat. Een onvergetelijk retourtje zon. Singlesun, de aanbieder van relaxte groepsreizen voor singles en alleengaande. Kijk voor alle bestemmingen op singlesun.nl en boek. Singlesun, zet de tijd op 11 uur.
12: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. De immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan €100 miljoen kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de kwalificatie voor het WK hebben de Oranje-Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. De goals werden gemaakt door Esmee Brugts, Linette Berenstein en Damaris Egorola. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Bij Steenstra Keukens en Living in Grauw maken we de complete woonbeleving waar jij van droomt. Bij ons vind je kwaliteit, vakmanschap en persoonlijk advies op maat, waarbij we jou als klant volledig kunnen ontzorgen. Steenstra, al jaren de keukenspecialist in Grauw.
15: Wil je opvallen? Ja, dan moet je niet fluisteren. Kies voor radio via adverteren op de radio.nl.
16: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
17: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
20: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Band.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: 93.2.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed gedaan.

0: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Laat onze adverteerders weten dat jouw radio op Waterstad FM staat.
7: Bakboord, stuurboord.
8: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
6: Vanuit het hart van Friesland, Waterstad FM, nieuws.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: 93.2 Waterstad

0: hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, een bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 93.2 Waterstad

0: Het hart van Friesland. Waterstad FM. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen, moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. 93.2